pardunk. Eigenlijk een kwestie van behoudig met de muziek als na. Boos en elektrisch, hadden we internationaal eskenen, hadden een euro smulgen. Huist kranen, hadden we een groep eskenen, boller man, huist kranen, is een wetenschappelijk euro. Nu, Mussolini fascinerend. En moet ik het niet zo alle handels geleden op die of toen in die zin wo die niet duist mele is wat zijn jo hij get vloed mele op een handelsten lucht en get huis mele ballerman internationale wischen in Engels wat ze mele mazel in love wil ik bruin terapa aan jenske apparaat schiet. Er lüsen von Alemannia und schnallach nimmer der kleine Pudel Nestag. Wissi ni, alet, ot, Bollermann, ex-Kurini. Ciao.